0: Did the Vasa?
1: Did the Vasa?
0: Coverone Latsa, Vishan Hountel, if you're Gary Degashiv, a Tafad nor over it.
1: The Marine of Sun, Kaiki, so I suppose. You know, we guess we. Dimmer kinder LP in if you want. See list of Ryan Tarek is also going to come. Fair untuch, knaster, orsel, feel, fartuch. Grey wool, fair untuch, has had a bear. I guess we shall not shish to. I feel Kriana Vorige Homa. I guess Mira Venn says Irene Arte, the leader. I feel Anchid late to get Homa. I guess don't trust to look a show for you. I guess Mishnacha dealige. And you've got it, and kind of a Van Kale Mar, a Christy Bachtwin, Fred Kunsahad, a Christine Tran, and a Gimmertlem of Arvak, Stefan, and some more. Tasha Dushet to Gerhardus, Tasha Dushet, and you said the Mitcher don't.
0: Tasha
1: Gomer. Fair Nirvan team again, Marigid, Nine, and Martin Vishai Gir, Nirvan, Vishai Kainter, Sukru, she said, and you should do the way Christy Gary source. I guess I couldn't ever scholar you this much in there. Fiedische, Brachten, Sigiris, Nakriche, Hore, Hos, Marco Bassavan, Miravisha, Mora, Schenig, Lady Nier, Tasha Singler, Sinner, Nishnadaka, Maribucht, Sinanatkulen, Undoen, Shakzachon, Fein, Conduct. Nirvan, Tode, Gigadarlo, Hood, Marsha, Conduct, Fein, Sonia, the Lenut. Even to all of Rios, Conamachten, Nishnivian.
0: Ni fi'n hosia anna anna oven, hosia anna anna jacuzer fad glacalish agus eisiau diwnt. A fadr jis tocha an grada masker hoge, ni hed na heine gwmi an grada masker ako?
1: No, ach, ni'r fwyg sem ael rhaif.
0: Ni hyn.
1: No. Dy chwmwyr sos gybara gachi dan yn labio hynny rymaidi gyrhaine agus ni'r cain gael iad ag yr enwyd ach yr achlawn agus yr a nasiwn agos rydw i'n saith conglwcht yn cri marsion. So nir y fe'n tîm mor i gysys. Dys yn bwysau gwnt o gyfwyr se agos bwysau fe anas yr nad o fwyd se rydw i'n marsion. Ach, bwysau gwnt i ffiach yn chwntosig y clyn o chwntosig. Nir y fe'n stad na coni o sy'n enwod. Bys i'n mynd gysio chas. Bys i'n mynd gysio ar dyn hwg se. Bless my plant. It's what all of them want. We're wine. It's from the Yarouche. It's hard. You're the curse of us. Lay the road. The curse of us. Ach, like, so then, so we get, we say, my act was the Miranda was Gildar Dig War. Land of Adderi, Yugus Land, and the Vulisha Kadavion, I've been a crash deal, Garrett Brown on Stuwal and Sonolo Gala. So we, in your Tig, here, and we have four. Man hier wen team ik is een listen studie gewoon nog wie nog hoe dus hier zal aan doen dus hier dit is voor tas komen hier wij zijn een kort team ik gewoon die team ik heb jou als een mijn maar doet een zo'n geen is en dus kree graver feel flower gooni ik ga ook uit ik ga geen
0: hier wen leeg als een buntlesh marsin kegen dan is je goed kun je veel in de leeg nou je verder
1: oh een pasach We zijn een leeg. I'm not going to be able to do it. En dat zijn tijden gegeven en dat hadden we tussen tijden en mekleer. Ach, wie zes ik heb ook een tong geleerd gekomen.
0: Agus nu je wie zei de goede woorden die aan je vader is, kent zij is tafete, goed hier geweer schulig heeft?
1: Ja, dat is een kind loyale. We moeten gewoon door het kanaal, de TG Karen, zijn pakse, kvar av jakar det hele, but vi glemmer vi bert med den ordegn dersen.
0: Ja, nok det er sikkert. Ja.

0: Maar het renewal is een scheme. Het doet voor jou dat als er een nieuwe klok is gekregen, dat je vier nu met het heisje lekker die nieuwe elektrische gaan nog tegen na geen belg. Dan heb je na.
1: Gaat u compromis met de letterheid is een interessant is naar zich heel down. Ik is niet feest met de compromis op. Dan koers om per pijpje te akkoop. Wat niet zo is natuurlijk in. Ik zeg maar kind is het tabla klie goma. Ik wil jouw belly kun chorus om per pijpje naar chorus met de gompraatje lekker gejelle. Maar vreemd met de chorus met de gaal.
2: Ik wil jouw belly op aan ik leen te trams. Dan kan ik die naar kerkras. Ik kan lekker
1: gejelle. Ze vreemd dan TGV ik ben chen. Ik is feit dat ik al oh kahar war ge kahar war elle. TV schik lef voor uchleik. Ik mag het technologisch chen en uitsluit tiersha. Vach een chorus is er gaal. Ik is blaklie no blaklie. Ik is bij de verste niet slow naar uchleik. Am ach tún an an train sin nach rishach an sin ní an mude ní train trach í bága in áitib é hele tímo gúvla clia ní tán dárt agus lúis na clia
2: ní tád agus ní train agus gúdín airfort gúvul
1: ní tád a gorc ní tád a limrach mian
0: rúsat agus thar dár an chama agus siríos beidh an ach mála dín igean trach í tuigh éirigh stáil ach tá tiche éinrein agus nár tá tú a cor a generator le tí éinir catuí an a tachar hach agus tá sheas an níos costas leis ná má tá tú idean a estáit vóra tí éirigh nú
2: blocach
0: ní móra orasáin a lúg leis Hele Marial Mar dert to wat je dan moet je tegen tegen schat jaren nog August kan een cijfers infrastructuur zijn het hoog tira elle en je mag de gate te blijven.
2: Ach nee, maar helemaal niet staan. Volspeler is of interessant nog helemaal. Nog een lager dan is je te kleding het kadel tasse. Nog is je een balige zeven te jullie nee. En wat goed de vols ik doe elektrisch aanhankelijk overal ze naar want is je nog meer schilder nog een lager dan. Gemerkt je wat niet even getolle, we hebben hier dus toch hele elektrische land, elektrische toetschacht, oh wil te krijgen, oh onwaardiges, maar zijn daar wat nog wel er belangen.
0: Tasha Shen en de Canada, dat moet ik aan het voeren. Voor on cijfers in toch in het eind van Atlantik en de wetig moet te krijgen, een goede maag, dus aan aan je krocht die hele lichten koers kijken, dus lenai Shen en hoe kan ik met schuiven in zo een gunnemara. Idimiad hyn er chwysyn ni beidr narwain gohomlon le cwrsi politiacht yn y cadw'n eisiau sytir sio. Ach beidr i'r eisht lesion acht infrastructure Christi Cwl agos le mianta unrealtish ato e gairi beidr nis treina go fecmwyd cwydig yn y bach ni plan ol o chos ymael o chorwpsion y titim ach cawsyn.
2: Agos gynneile, dylwyd os y mion unrealtish y fatiw Waarom de hoor me gelustelen er weer aan nee, maar vaak moet ik wel la viljoen dingen le tastel treden voor het lagleer le linnen der schacht naar vader show. August tegen dat term moet getekend gach mag maar aan meedastig die roodchende hinteret laan. Aan die goldine kapiger firebase en teer hassie nakelo.
1: Je vleemt dat je er glas aan handen zouden, maar is niet je verroetje moeite in heren achter gomortes le. Mwynt yn y môr yn yr gesio is ilon mwyd, is maelym yn tîm llych, is maelym yn colhyl, bwaelym wyth yn nerydig ys ffeidr yna ach ta diffriacht an môr ydy'r rawi yna ydy'r etlain o Munich go Berlin a hoigach beth yw horwch leig horwg le agos torres treinach a hoigach beth yw horwg le triwrwch leig ni ffeidr linia eilw o'n ilon gan gael yr etlan, mor wyn mynd y cain.
2: Tam e'n cyntaf gwrdd tos o'ch chi'n degnol i'ch chot yn bod.
1: Tos e dint am hyn, ta'n erdyn torres dint am hyn, ach tigim, mae iol gwyl te dint am hyn, chwm eisiau chan, chwm eich yn Esbonia y mod siol y mi o warta, agos hoi eisiau se lor am eisiau ni yna, ach chwm eich mod ffaran torach da, sy'n gwyl Bilbao, agos toi'n jas un trech dŵr o'ch leig. Chwm e gwyd Dunkirk yn blin si'n caeti, o'ch leig si'n sy'n ffisi o'r leig nŵ mar si'n ta'n rau o'n, ta'n si'n gamag bwyd si'n, ma ta'n targed, ma'r ta'n si'n costasach, agos yn ta'n, ma'r ta'n amtsa, agos ta'n ma'n anna i'na, a si'n i'na, dyna, agos, you know, ma hw, ach, ar y loi fel e, is ilan wyd, agos, le cynnal sŵs, le si'n dawn môr, agos, you know, cahadina gwyl gwaith chi, le, nis amwch e ffeirwyd, a si'n,
2: Sure.
1: With a
2: An compráidín éile
1: bhéir. An compráidín éile, yeah.
2: Tá níart éile go bhéir mis ar ofin áhair seach bóidim sé céile an eilech dúdach liv sa lúgaíoch níbeid ag sísin gúan cólach déantús ar leis Boston Scientific trís rála sin rialtas cúil bóil an gomig cíirte fórna in án tán nebrihe an éirin hug bóid na cólach de fóiavala déanni da struchtúru dándach an costa sí a íslú agus puisht á gaile mar chuidda sin. And is ní fisk a fóid kévéad poste posta vega mail an éirin ar tuas 6,000 agus brestin a fóstahe ag gólach idir ghaliv clón mála agus kirkig Agus dre figurino an lár if ekstadruv de chnap gael agan a hérin nach mar dófán gaead sa ghaavi teag gmehev. Agarm des, is dóch a gul tacht an a vorig Boston Scientific mar ostorn se hang aileg, an meg dine chondai bórhaf fin vógur se?
0: 6,000 dine dyrtu ta fasti akab sna hana jilug akab, ta cheri vile chúg chéad akab sin ang aile. Lian anan vór fasti e, ta bresh agus chúg vile jeg dine erfad sa gaid a ta So gaire agus a gondai a tá fostia in medtech nó in san anol bilaish. Tá se anan tauchtach go níru. Tá se anan tauchtach dál inch gael gón gailtacht. Mar yol na kólach díxin in aile tán is binafs mar hogan siad arab techtamach chfadale kastla gadefin. Mar sin befra kanyal súl gier eir an arnal. Nish ní féidir vedian a skil chalach anúf a schoach an eirad. Mar yol is siad arnal a rinne níos mú in eistiachta agus a chroha níos mú fóstiachta so is gudí an blíon trakáta. Mar sin ná cáilach muid a cléig an eir fad ach a ríis tegan sé reis ag chomór agus atá ag námeach na héran a bra eir líon bög cólachtaí agus eir líon bög arnálachaí. Degín go cólachtaí an gáile a chur chúig vidi éag post eir fáil hádárlóch tád a gan arnál. Vach sé tapústach gan chair agus gan chundé.
1: Gan chuige. Gan chuige.
0: Gan chuige, mar ea beit fydda sin anrud. Hattu brianna mei leidi chair na mart agus chuslan oara agus chuma. Ach, rísht. Fekach muid ced a harloch. Mar ea ni maalam skati nair úsatir na skeilta seo mar chóra ar rud a kínt níos lénin. Nen nach muid kínt a gúl an rud níos lénin sin an. Cei gamedir gwna figuri sin a hug tún fein ag námeach níos ar veloch níos generaltach ar gúl túr imri an.
2: Se, ach mar lúd tu bhí sé fógathe in aibran blíne seo gref Boston Scientific chun 6,5 milliún euro din eistiach dienaf sa siaf atal kó an gailiv. Agus nis kainter omakeacht a ratiún an wul An wil mitte denn skill halle genug weiß de schon no an ich so beider kurgas schon noch her Donald Trump bis Tarifi Alkohol Rossi Pharma Rossi Leiche und Crouch achter in Tarne
1: Es ist toll und gut in Karte in Schinger nach nur der Schatarlo Marach Gertau Donald Trump Hawley noch ein August Gerschart Peter Velov August Reitzi like Tilitribloz machen cha aber da hat Hegin zu Schin fíl áhair, ní sám tamad a gáinti fí seo, ach an rud an coga sem áneir, an mún dá coga nú an trí coga sem áneir a tátárlú fíl áhair. Ní fiscint anach a visigab sin, a seo gai cán blíon, a seo gai cán sé bhí. Hín múd beidir trí bhí a hín, gra cannál sosán, agus gra rudai sacri, agus an singa tóban ní rá, agus an singa tóban bhí, agus an is ní rícht, agus ma brannu bim brannu ar freis a diesel agol siars an ír, agus ten se sú siás, sú siás, ach tá se agol sús.
2: Nís fá sús tá siás?
1: Yeah, agus bai tónachar ag an goga ar chulahort, agus cuma cedi an istú chariere sin am rada smú istóilam fí láir Trump, chugi
0: Tá ním díhát me tá me géist as fin rudí a lug atá an na návar imrihain agus tá neirid go an fuí láhair idir Donald Trump agus cogaí inslacht hírga atá a gail glacha sheliv ar argud córis a lug arú éráide agus muid brennu ar an ranking an sin Spáin adó agus mis sé persint a cuinú ar El Niño agus cyrta se go líon o linhain an gífri se hogain agus PTSD am fós o steirim éóan tá na bagar tí á níri sami mi na bagar tí á na gónaí ach híla ag an tró se gobud scamil wóra gharacha o sargéansta sula díain gungó siad hárain salon osglin na spéir in Yomarka
1: Ma ním is réil an
0: Bid gabine.
1: Lutu Ewan and Jin, Niemann's Rayle line, Shade Ewan Ellen. Was it on ESP? It's in a rain type in Jin. Ach, Kiddle has in the start. I guess I live a lot to.
2: agus mit fesken mar hamt na falske he senior og gæst tað sig skalt agus sig all of reason to mach wir ach agus bæg ein kirchen nei ach oh hev kantur ver all of what you look or and chin an an splach so ta gelager na her er all of the nation to made on of your to made on of frustrierte kashiaka ta sag mach kannst du den to in lechlichen lechen meier schön
1: ek solo an resistiert und nenni sam zert in der behesen nach das so
0: kurz
1: was it yeah Katu just and on Gallagher Eleanor Mach is talking chat Hamel I guess is toy Bader Gemesh Hendzaker I guess Thomas Dahi heel Aurehe for Lahir I guess her comport Aurehe for Lahir ach Niels on comportin slime tool Niels has solvate I guess ni fear comport a gener Thomas Marchtaler Ringloid career like Nielen tovatach sin an. Agus bear wad if a me comportach agus sovalti na comportach ganave sovalti, darlion.
2: Fuck me, fuck us, Skurig and Stoic, Macho Kamina, Ganshin, Macho Kamina, Irshul, Torch.ai, Agus Gurmlet, Nihorish, Krell Turla, Orte, Radio Nogatach, then show. Kamina, Maka Pertus Villain, Aaron Bannon, Nochtenov.
3: Bia Kaintlin, Kurtiak's Chig Tusote, Eg Kuigahem, a Kuigahuiga tree, No a Hushrit Maharan, Eg a Hocht a Kahit, a Nai a Hocht a Hocht, Achnakin Litracha RNIG, a Hur Eg Tusna Tachtrichta, Kurtiak's WhatsApp, Chig a Nod a Hocht a Shacht, a Nod a Triado, Kuigahuig, a Kuigahuig, No Shorriafust, Chig Tusote, Eg RTE.ie.
2: August the text talk is Jacogin and shot a quig a hen, a quig a tree. Madeline Glenn Hansard, and I Kylik er Madden. August said, Dear Chris Fitzpatrick, is Quivenum Glenn Hansard, a Kyle Erin, Telefishan, a Stoich and Royal Albert Hall, if he had The group of Kiltori Erin, a kind of the Owl Triangle, Eshin the Dagogan group of Michael D. and Tortron, a Ganam Lawher, a Ben Lagan is fired in Aaron, a Hulame Reeve, a Bidgagrel took Glenn, a kind of the Funiv, Phil in a raw, a yesh day, Griva Anam Dealish. Míle buíochas lát a Chris as an tachtúcht cínti bíg bíogan in Ciolúgan o Glenn ag dira an a chlár agus mudi cuíne bhéir an bhar a caile gair maidin i bhad bhad ro óg agus ro oban. Well, agriacht óig is a splóder chur an cúrsú gréilige sárig a siúil i láhar ag súle i gona mara maréan le clóbanna i rithna blíana ar fod na tíra chun an rá a chuhúd an gréilige sna hóganig. Tá si dair an bhodla breis is fithe blíana cúrchan cín fálman na tangan agus gian di agus tá lastúrthar splóder le tir vór rít in irón láin lomanis sa stúdio agus in éach le hí dinna de chun túr an chúrsa í finni chartú in fáltu a bert.
4: Garmagas.
2: Wat ik naar Advald die was, was kent wat gewoon.
4: Letters.
2: Nu rast dan is je weer van geldacht. Great day.
4: Oh yeah.
2: Wie meek hier die dat toekel ook eigenlijk mis, wie meek rast er reis. Kan het wie meek hard eller vader dat al, in ook het gaat niet echt zo lekker naar Mark, om mijn yoga, klasjes, kusjes, hoe de zelfs door slimme waar. Wat kent ik om te doen dat ik die geldacht. Niet er zie. Toekel eigenlijk dat hij een feinig. Stel me eens door ben. Nie heisen en sproken gij, maar mij geeft wel een kalini.
4: Al kusulis de lads wie ze talker er kan zo, ik kan ze
2: kunnen kalini ervat. Niel Niel zei al haar gemorsen.
4: No Niel Niel had een prerogatief voor zachu in de kalini.
2: Rita, kom eens daar eens een cursus in.
4: Gama, Thomas Air, of course, see if we know her, August, we know Mahagan and Niel Lord Lunasa by us kyun. Miles Kuike Dalta Thresh Frostel Air Corsa Les Blother Irihan Thyre. Yeah, keen to been go horse a day, a Kuigon a differil. Oh, Rasmok Kamas Tiernia Litzermullen August on Osna Wilmwoods and Alona have we know her Litzermore. Been Scaloric Frostel Lina, oh, Jemni and Thish go Octamina Dig Thish Irihan Thyre.
2: August comes great to him, Bondalishing and all.
4: Well, so Hannah Mishish Doc Marvoon tour Harter Kubli and Ego Hin, Credum Gwil and Major Namakatagum, August, just Hatton on Chorus, Gamorlum, on Balak, Hoganjit Ara, Dodalti, on Balak, Avins Marotti, Fierty, Pubble, Connemara, Egg Playlin, August. Just thought she ain't thought on desh going to be thumped as a child that I can thumper on shy going to marry.
2: August, even the issue that the head rode you and now, can us go on to us a rash exploder?
5: Well, this is my Margaret Augustin. Well, just one way mentioned Tatnavasker, Hunt May Rashmark in her, Augustin Shane, my Ortkiner, Augustin Shane, my Hunter. just be on crack adventure. And draw the law of the kind of thing crack be then. So slow there.
2: I guess could it be on head log or holding to Margalta? Could they have you got hanged at it?
5: Oh, well, this will be my on hewn or skull. Yeah, but we're going to cook a lot. I'm going to dinner.

The Portugal win and then the Lenoch Eichel Tori, the Clare Shout, a chum Bobby Gardner, Pardin O'Rafferta, a Hobro Duchis, Sugar Shay Johnny O'Connolly, a chum, Port in Sparach, and Nicholas Turig Fergus, Tronhon Amorach, Fen Mile Idir Ga Owen Riverstown, a Gunte Hligge Grachtal for the James Morrison Traditional Music Festival on a Gahavid de Shachna O'Tronhon Amorach, the Tronhone de Luin, Agus Gamahos Kun, Lachia de Kyltoir, Eden Melogin, Ata Os Machoramach, Ata Levahon, a Gahavid. Deze schaakne gesvielig alles. Leeffout feesten hem achter fad eren save RiverstownCCE.com. Shin RiverstownCCE.com. Ik zal aan hoeka Facebook gama kennen. Dan is je aan de schaakne fad eren mijle iedere aan een gunte hligig.

0: Sen gyda mysra dylig, gynt i lig tyrin, nar ych ag ys sas na. Ni rhan abwys hart. Nes nyr fi'n tiad chysyll gymall, chwyn sa dyn i hart, i ys chysyll nymer y dan. Ach, ta sa sy'n stopwyr nhw. Ach, fi gliwr dyn i hart yn hwrs yn bwyn, ni ddech siach o bejys na hart ar nawr sy'n, siach o cwg. Ni hi glwm cwmiw, nes o'r cyn yw'r stopwyr nhw'n bydd dan. Ach, bwyn am roeddech chi'n i anliad.
1: Ano, vi ska skrinnas, vi ska kroa det jam, i dimme, gus megin oba mørt, gus beidze ko jakob, nachtan ikke waila vi nik, du ko jakob nachtan ikke waila khadi beidze dak. Vi ska kroa fersne det jam visa maila, gus na de vi tishbo hodi gus tein gol gol no ishu gus beidze konsi klun jakob khalog nakob gol zirni bi. Vi ska sen fi herki,
0: ko jukunachtan ik waila jiu. Ach, kulur kun shanik, kichatalan disija. Agus hennig gobtad yn agos dansiad, fi eisiau sy'n gyda jazz. Ach, fi'n y tismori ffog, fi'n siw gyda cwlwg fi yna, fi'n beth yw'n gyda chi'n gael angos as, ni'n enn eich chi'n siw gys ffwrs siad, agos o'r grisiad sys, siw'n ag i'n mynd siw. Ach, i'n rhaid ffyrst, i'n rhaid ffyrst.
1: Tom, wedi sy'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n siw'n
0: siw'n siw'n Gus fi'n maes môr, gus mwng chlwm mwng nhw'n sio, sy'n siansgol, gus fi'n y hen mwng nhw'n sgach o'n, na gwybod mwng nhw'n sgol o'r, gus e'n sy'n ta, ŵw sy'n sgol o'n sias yn ys bwys chi i, ni sy'n ni'r ligyn o'r chytrym, ta'n ni'n rhan, gus ta'n codd o'n peich o'n am, gus fi'n cryn i han, gus cefyr o'n ta'n siwl o'ch arno, un mys yn amlwg fi hi yn hwn nesaf, a chyfyr o'n i'n...
1: Om man har tagit då för oss på lejert. Vi donkologus, det här mår, det här hade månen. Ta steg och rädda, man skön på en slipsjuk och släschen skallsjuk. Sen då tar den in i månen så ska nu.
0: Ta, sjur. Var så, ta. Ja, han är kvar hos mår och stäckas här där hilala. Och så, vi ska få steg och så. Han är hög. Sen har vi, det var så vi tror gärna om kolonser om månen och skallar. Och så det är kärna kunskap.
1: Hon gick till henne och hade stäckats kilala, lagolemon, och bedan tog du hur stäckats jag här?
0: Ja, till mig och kilala, och sen har jag tyckt att det är rätt homa. Ni är kommer så sjuva, så det är så kariser och rakuma.
1: Abo, nu har jag tyckt att jag är snus, kilala, ni har jag stått här och moranga ilgibä. Raga ilgäge som nu stod nu?
0: Ja, vad vi. Så ni var kräkigt att jag stäckats en vurs, så ni rabbelade den av dig.
1: Lelin na hamushin khatsin or qail gibi hi won skalani no mihi vi khodi gnu skalani no tsi fi woni gant real tortogus beirlo fakram vidish won skalani
0: wal shu vi khoshan dirla khatu beirlo gas ta sam gmu is ma onkel triblodge nyanosh nil skelt ligge kom fri ach ta sam gmu is cha triblodge nyanar ngeli
1: Vi chamou no gael gibe natra mono verlo.
0: Di, well, vi verlo, kukum hai. Agat sa tchad fólam, PCS, Shakespeare, agat sa tino masna, shurnira, kukert visha daro. Well, ag ja sanas, kar megan dumtse, chagas Christi gunu, tre berlo, chag. Agat sa olam hain, tre berlo. Agat sa tino kurn sa kakar man amanak, garech me pashti, Lehi cymunach agos log asbwyc fel cymunach ymwrwyr. Agos siwr ni rach o gael meirla cwhw. Agos beig yn dof o'n hwyr o asio ar o'r ligi meirla. Mae hyn gyda nhw lof o. Ach, ta sa ar un o sian i hyw. Mwyr gair gwyl.
1: Agos o'ch ein teud yn Tegas Christi, a fi'ch beim o'r asyn sy'n sgol yn ei ffad o'r stoi. Ach, fi'ch gwyl o'r asyn ymwch le ffwl yma gwy laedyn, ffysyn nhw'n y poedzach chi,
0: Well, ni ragni, large ni rach.
1: On you know?
0: Ni ragni, anyhow, Lemonkovna. Ach, the Tosket Kershkas Ragra, being I'm Rodrian, because meeting with Jane Hachelish Forestry, Yara.
1: And a bit gore jab, because you're always getting a fish, Lemon, the others. Ach, Rodion Tuhain was thinking Marshall Loga, Massasil, or Leshabun said, Hoch Tuhain.
0: Well, ni ar ni, na, wyl sy'n gyd yn wrth yn ddiol ar ti gwlad chael. Yn stat ar fys, no, mwyn trwy'r ond. Agos dwrth mae hyn lom, ceb i roedd i'n astudio chi ap i dwrtra, na, gos ystod ar fys. So,
1: Kefa kapsa, kapsa, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach, nach